U hoorde De Lieder und Gesänge, opus 32 van Johannes Brahms, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien. Deze liederen componeerde Brahms in 1863. Hij is dan 30 jaar oud. De teksten van deze cyclus vertellen een verhaal van hopeloze liefde. De ingetogen emotie geeft de muziek van Brahms een enorme spanning. Bij Liszt daarentegen komt deze direct aan de oppervlakte. Hij sleept ons direct mee in het verhaal van de verleidelijke Lorelei. Het gedicht van Heinrich Heine wordt door Liszt rijkelijk van toonschilderingen voorzien. Dan volgt een levensles op tekst van Ferdinand Freiligrath. Geniet van de liefde, hij duurt maar kort. En op tekst van Oscar von Rettwitz. De liefde tussen twee personen kan heel mooi zijn. Luistert u naar Thomas Kwasthoff en Justus Zeien in drie liederen van Franz Liszt. Achtereenvolgens Die Lorelei, O lieb, solang du lieben kannst en Es muss ein wunderbares sein.

U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze radioromantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

U hoorde vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms, door de bariton Thomas Kwasthoff uitgevoerd en hij werd aan de piano begeleid door Justus Zeien. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica, een programma dat voor de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude, hoort u het eerste van de drie sonetten van Petrarca, zoals Franz Liszt die toon zette voor tenor en piano. De versie die u hier gaat horen is een transpositie voor bariton en piano. Pianist Justus Zeien tekent voor de bewerking. In Pace non trovo, ik vind geen vrede, bezingt de dichter Petrarca de tegenstrijdige gevoelens van het liefdesverdriet. Luistert u tot het hele uur naar het eerste van de Tre sonetti di Petrarca van Franz Liszt, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Straks muziek van Cherubini en Franz Xaver Mozart. Maar we beginnen met het strijkkwintet in A-klein opus 20 van Emanuel Alois Förster. Er zijn 4 delen, Allegro Vivace, Andante, Menuetto en Allegro Non Troppo. Luistert u naar het ensemble Les Adieux.

0: Goedemorgen luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is Nieuw Verschenen.
1: Twee liederen nu van Amilcare Ponchielli. No pregar non posso en De per pietà o Santa Vergine. U hoort Federica Zanello sopran en Alberto Bruni piano.

Sopraan Federica Zanelli, begeleid aan de piano door Alberto Bruni. Zij speelde liederen, of ze voerde uit liederen van Almicare, Poncele non precar non posio en De per pietà o Sante Vergine. Muziek die u terug kunt vinden op het label Dynamic. U kunt gaan luisteren naar originele zettingen voor piano-duet van bekende werken door de componisten zelf. En zo hoort u als eerste Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Maurice Ravel, Rhapsodie Espagnole en Claude Debussy met La Mer. U hoort Fiona York en John York voor piano-duo.

Fiona en John York bij de piano speelden originele zettingen voor piano duet van bekende werken door de componisten zelf. En dat waren de componisten Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Maurice Ravel, Rhapsodie Espagnole en Claude Debussy, La Mer. Werk is terug te vinden op Nimbus. Van Ludwig Thule hoort u het strijkkwartet nummer 1 in G en het strijkkwartet nummer 1 in A, uit te voeren door het Signum Quartet.

Het Signum Quartet speelde het strijkkwartet nummer 1 in G en het strijkkwartet nummer 1 in A van Ludwig Thiele. U kunt deze muziek terugvinden op het label Capriccio. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanji kwartet.

George Sell leidde het Cleveland Orchestra in de ouverture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Rienzi was Wagners derde opera na Die Feen en Das Liebesverbot oder die Novize van Palermo. De première van Rienzi op 20 oktober 1842 in de Saksische hoofdstad Dresden was een succes. Meteen volgden nog een aantal uitvoeringen. Tegen het einde van dat jaar, 1842 dus, is Richard Wagner in Berlijn te gast. Op een ontvangst ten huize van de beroemde zangeres Wilhelmine Schröder de Vriend. In haar salon voert Wagner een hartelijk gesprek met een andere gast, te weten Franz Liszt. Liszt heeft kort daarvoor in Nederland opgetreden. Hij gaf concerten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Leiden. Liszt is nu voor de tweede keer in Berlijn, waar hij een jaar eerder het middelpunt was van hysterische taferelen. Voor Heinrich Heine waren deze taferelen aanleiding om de term Liszt-omania te introduceren. Maar Liszt is inmiddels een ster. En Wagner zet met zijn opera Rienzi de eerste stappen in die richting. Hun conversatie in Berlijn zal na twee eerdere ontmoetingen in Parijs de definitieve opmaat betekenen tot een vriendschap die in de muziekgeschiedenis haar gelijken niet kent. En die ondanks de conflicterende karakters van de twee kunstenaars zeldzaam vruchtbaar zou blijken. In gedachten verplaatsen we ons nu naar Parijs, een jaar eerder. Het is 27 maart 1841. Franz Liszt treedt op in de Salle Erard, waar hij voor het eerst zijn reminiscence de Robert le Diable speelt. Een effectvolle, virtuose fantasie op de Vals Infernal uit de opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer. Later zou Liszt deze helse wals laten voorafgaan door een fantasie op nog een thema uit de opera, te weten de cavatine. Luistert u naar de reminiscence de Robert le Diable, grande fantasie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer van Franz Liszt, uitgevoerd door pianist Leslie Howard.

Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Frans Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Frans Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Frans Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Frans Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser. Uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de overture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

U luistert naar de Concertzender. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie, The English Song. In deze serie staat het Engelse lied centraal vanaf de Victoriaanse tijd tot en met 1945. De Ierse componist Charles Villiers Stanford behoort tot een van de belangrijkste componisten in het Engeland van de tweede helft van de 19e eeuw. Hij omarmde vooral de Duitse romantiek en de Ierse volksmuziek. Van hem horen we liederen geschreven tussen 1881 en 1913. En heel Engels beginnen we met de Clown's Song uit Shakespeare's comedie Twelfth Night. Deze drie liederen worden gezongen door de bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson aan de piano.

Bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson in de Clown Songs uit Shakespeare's komedie Twelfth Night op muziek van Charles Stanford. Ze gaan verder met de cyclus Songs of Sea, opus 91, op gedichten van Sir Henry Newbolt. In deze cyclus gaat het vooral om Engelands beroemdste zeeheld Sir Francis Drake. Maar op het einde van dit werk horen we ook nog een herinnering aan de slag bij Trafalgar in 1805. Van dit oorspronkelijk voor bariton en orkest geschreven werk is hier de versie voor bariton en piano.

Stanford's liederencyclus Songs of Sea hoorde u in een uitvoering van bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson. Een Engelse versie van Brahms' Vier Ernstige Zingen is Charles Stanford's cyclus Songs of Faith. Dat zijn 6 liederen en daarvan horen we er nu 2, te beginnen met To the Soul op tekst van Walt Whitman. Luistert u naar bariton Stephen Varco.

Dat was tot slot Joy, Shipmate Joy uit de cyclus Songs of Faith van Charles Stanford. Ook dit keer met de bariton Stephen Varco en Clifford Benson aan de piano. Ze maakten ook opnames van de cyclus A Fire of Turf. De Ier Stanford kijkt in deze cyclus terug naar zijn Ierse jeugd en gebruikt voor deze cyclus gedichten van de Ierse dichteres Winifred M. Letts. Hierin draait het allemaal om de vierjaargetijden. U hoort uit deze cyclus 6 liederen.

De bariton Stephen Varco zong 6 liederen uit de cyclus A Fire of Turf van Charles Stanford. We hebben voor u nog een toegift en daarvoor verlaten we heel even het Engelse lied, want Stanford heeft ook een Heinrich Heine lied op muziek gezet. Tragödie. Hier is opnieuw bariton Stephen Varco.

Tragödie van Charles Villiers Stanford. U hoorde bariton Stephen Varco en aan de piano Clifford Benson. The English Song, waarvan u dit uur de eerste aflevering hoorde, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En omdat we nog wat tijd hebben, geven we u tot slot alvast een voorproefje van aflevering 2 over Arthur Somerville.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Padmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Dat was de Missa Sancti Bernardi di Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Petmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuggeindeling 341. Met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, al een onderleiding van Herbert Kegel.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart. Tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, kurkindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andrea Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D klein, Köchelindeling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkkoor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Avrigal Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Arty tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBSO Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, the London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde kammerorkest Karl-Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C groot van Karl-Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Karl-Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. Wordt nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier... en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Laure Colladon aan de fortepiano in Carlo Philippe Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, wordt kennen 240 van Carl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Carl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in Aangoort, wordt kennen 172 van Carl-Philippe Emanuel Bach. Door muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sanssouci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansen spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honegger. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

De Suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechoslowaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de partijfilm Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

Adriano dirigeerde het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava met Arthur Honegger's suite Les Misérables. En dan nu een mars uit de tijd van Napoleon III. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Thillier, speelt Bolero Imperial van de totaal onbekende componist Édouard Ernst in de versie van Désiré Dondaine.

En dat was tot besluit Bolero Impérial van Édouard Ernst met de La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Tot zover deze eerste aflevering van de serie Oorlog en Vrede. Een nieuwe serie bij de Concertzender in een proloog, 11 delen en een epiloog. En dat wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. De muziek die u heeft gehoord is afkomstig van één cd. En omdat we nog tijd over hebben en omdat we op deze cd ook nog één track over hebben, laten we die natuurlijk graag even horen. De titel is Marche Funèbre.

U luistert naar de Concertzender. Voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in de programmering van de Concertzender, want wij zenden uit 7 dagen in de week, 24 uur per etmaal. En dat doen we met vele vrijwilligers en die willen graag met u door blijven gaan met het uitzenden van al deze mooie programma's. Word daarom vriend of donateur van de Concertzender. Kijk op onze website hoe u dat kunt doen, www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met een nieuw programma Passiemuziek. Zoals u weet, binnenkort is het weer Pasen. Tot Pasen in deze reeks, de titel zegt het eigenlijk al, Passionen en andere passiemuziek. In deze aflevering een Marcus Passie van de Italiaanse componist Claudio Ambrosini. Claudio Ambrosini is een eigentijdse Venetiaanse componist en dirigent. Hij studeerde eerst vreemde talen en literatuur aan de Universiteit van Milaan en vervolgens volgde hij cursussen in zowel elektronische muziek als oude instrumenten aan het Conservatorium van Venetië. U gaat nu luisteren naar zijn compositie Passione Secondo Marco. En hij componeerde dat in 1999, in 2000. De tekst werd geschreven door Sandro Cappelletto. U gaat al achtereenvolgens luisteren naar Maria Agricola, sopraan, Paola Seno, mezzo-sopraan, Lucia Michelazzo, alt, Ezio Di Cesare, tenor, Marco Scavazza, bariton, Walter Testolin, bas en Walter Malosti, recitant. Ze worden begeleid door ex-novo-ensemble onder leiding van Fabio Maestri.

Dit was het programma Passiemuziek. Het programmamaker was Egbert Randewijk. En u heeft geluisterd naar Passione Secondo Marco, gecomponeerd door de Italiaanse eigentijdse componist Claudio Ambrosini. De tekst werd geschreven door Sandro Cappelletto en u hoorde achtereenvolgens Maria Agricola, sopraan, Paolo Seno, mezzosopraan, Lucia Mizzelazzo, alt, Ezio Di Cesare, tenor, Marco Scavazzo, bariton, Walter Testolin, bas, Walter Malasti, recitant. En ze werden begeleid door Ex Novo Ensemble onder leiding van Fabio Maestri.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie getiteld Onbekend is onbemind. Daarin staat muziek centraal van onbekende of minder bekende componisten. We beginnen met muziek van eigen bodem. Allereerst staan we stil bij Bernard van den Sichtenhorst Meijer. Hij leefde van 1888 tot 1953. Hij was vooral beroemd om de biografie van Jan Pieterszoon Swedink, die verscheen in 1934. In 1928 schreef van den Sichtenhorst Meijer een heel moderne en ongebruikelijke tweede pianosonate. U hoort pianist David Kuiken.

Pianist David Kuiken speelde de tweede pianosonate van Bernhard van den Sichtenhorst-Meyer. Dezelfde pianist speelt nu van dezelfde componist Gezichten op den Fuji uit 1919. In dit impressionistische werk liet de componist zich inspireren door de beroemde Japanse vulkaan de Fuji. In die tijd was Bernhard, de componist Bernhard, een beroemdheid in het Verre Oosten.

Uit 1919 dateert dit werk van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer, gespeeld door David Kuiken, Gezichten op den Fuji. Dan staan we nu stil bij een andere Nederlandse componist, zeg maar de Nederlandse Chopin, namelijk Dirk Schaeffer. Van deze componist en pianist horen we nu muziek uit de vroege 20e eeuw. Schaeffer leefde van 1873 tot 1931. Allereerst van hem een werk waarin Ravel om de hoek komt kijken. 8 pianostukken, ook dit keer vertolkt door David Kuiken.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. Dit werk zweeft qua idioom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in de programmagids op concertzender.nl.

Bij de concert zender kunt u nu luisteren naar Zwerver door de klassieke periode. U hoort muziek van Joseph Haydn. We beginnen met zijn Missa Sancti Bernardi di Offida. De bekende misdelen worden uitgevoerd door Jurg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, solisten van het Tulzer Knabenkoor en het Tulzer Knabenkoor, met op orgel Jeffrey Lancaster. Tafelmuziek en dit alles onder leiding van Bruno Weil.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardite Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Cepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerenden gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender. Met het komend programma maken we ook een start met een nieuwe serie. Namelijk een serie over vrouwelijke componisten. En het komend programma dat zal in de teken staan van In de Salon. En voornamelijk in de salon van de 18e eeuw. Een grote componiste in Wenen was zonder twijfel Marianne Martinez. Ze was een dochter van een pauselijke nuncius. Haar eerste muzikale lessen kreeg ze van Pietro Metastasio. In de Weense salons trad zij achter het klavercimbel en speelde daar de sonates van Mozart en Haydn. Maar natuurlijk ook haar eigen werk, zoals de twee sonates die we nu kunnen gaan beluisteren. Om te beginnen de sonate in E, hier gespeeld door Barbara Harbach.

Klavesiniste Barbara Harbach speelde twee sonates van Marianne Martinez. U hoorde de sonate in A en de sonate in E. En dan gaan we naar Engeland. En daar was Cecilia Maria Bartholomeon zeer actief. Cecilia was de dochter van een Franse violist en een Engelse zangeres. We horen van haar de virtuose sonate in E, nu gespeeld door Fien Timmerman.

En zo klonk de sonate in E van Cecilia Maria Bartholomeon, gespeeld door Fien Zimmerman. Dat was in Engeland en we blijven ook nog even in Engeland, want u kunt gaan luisteren naar de sonate in F van Mary Hester Park. Een werk dat duidelijk is geschreven in de Sturm- und Drang-periode. U hoort opklaversymbool Barbara Harbach.

En zo klonk de sonate in F van Mary Hester Park, gespeeld door Barbara Harbach. Barbara Harbach maakt nu plaats voor Fien Timmerman wederom. We gaan terug naar de 18e eeuw en we luisteren naar de sonate in G van Maria Teresa Danesi Pinottini.

Dat was tot besluit de sonate in G van de adellijke Maria Teresa Danesi Pinottini met de klavesiniste Fien Zimmerman. En tot zover dus deze eerste aflevering van de nieuwe serie met vrouwelijke componisten. En deze aflevering was getiteld In de Salon en werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale Muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op. Maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozarts opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydns strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is? Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

Finale uit Haydn's strijkkwartet in F klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn, waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783. En we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinieri-zaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Jozef Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk, want de Philharmonie Zuid-Nederland die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige kantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een kantate voor de 6e zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

Dit was de harmoniemesse nummer 14 van Joseph Haydn, uitgevoerd door La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken, met als solisten Sandrine Pio sopraan, Monica Groop mezzosopraan, Christophe Prégardien tenor en Harry van der Kamp bas. In 2017 krijgen Sigiswald Kuiken en La Petite Bande een opdoffer van Je Welste te verwerken. De Vlaamse overheid besluit heel plotseling een einde te maken aan de subsidies voor La Petite Bande. In 2016 had de Vlaamse regering nog goed een €500.000 veil voor La Petite Bande. Geheel terecht overigens, plotseling viel dat bedrag geheel weg. Dit lot hing Sigiswald Kuiken enkele jaren tevoren al een keer boven het hoofd. Een internetpetitie leverde toen 20.000 handtekeningen op en het orkest was gered. Maar het bleek uitstel van executie. Maar toch, Sigiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Tiers lieten zich niet kisten. Ze gingen in 2022 zelfs tegen de stroom in met de verwezenlijking, volgens de historische uitvoeringspraktijk, van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een avontuur van anderhalf jaar knokken, geld opzij leggen en repeteren. Sigiswald Kuiken heeft een bloedhekel aan het regietheater en de nieuwlichterij die de voorkeur heeft van zowat alle grote operahuizen. La Petite Bande kiest voor een 18e-eeuwse acteerstijl, voor de gestiek, de declamatie, de theatrale lichaamstaal van toen, van Mozart. Een reconstructie was niet de opzet, zegt Sigiswald Kuiken over de voorstelling. Maar, zo vervolgt hij, net als bij het terugvinden van de instrumentale techniek en stijl van uitvoeren, is het een kwestie van de taal weer te leren spreken. De taal van het libretto en de theatrale lichaamstaal die acteurs en zangers in de 18e eeuw gebruikten. Er is een eerste opvoering van Mozarts Così fan tutte in een regie van dochter Marie Kuiken in het Concertgebouw Amsterdam op 11 december 2022. Het gezaghebbende internetmagazine Place de l'Opéra kopt La Petite Così, conventie als kracht en ook minimaal orkest, maximale respons. Met andere woorden, Kuiken vindt waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Credibile non è.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewegen, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale. Gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Eglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo Auguste Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met het programma The English Song, deel 2. En daarin Liza Lehmann, die leefde van 1862 tot 1918. En een van de kleurrijkste figuren in de Engelse muziek in de tweede helft van de 19e eeuw tot en met 1918. De zangeres en componiste Liza Lehmann. Haar liederen zijn zeer bijzonder, want het zijn vooral cycli die voor meer stemmen. En het was in die tijd heel bijzonder. Zoals deze 6 liederen uit The Daisy Chain uit 1902. Dat is naar kindergedichten van een onbekende gedichter. En dat horen we nu met Catherine Wynne Rogers, mezzo-sopraan. Janice Watson, sopraan. Neil Davis is de bariton. Toby Spence, de tenor, en achter de piano zit de kleinzoon van de componiste Stuart Bedford.

U hoorde 6 liederen uit de cyclus The Daisy Chain van Liza Lehman. En u hoorde de uitvoerende Catherine Wynne Rogers, mezzo-sopraan, Janice Watson, sopraan, Neil Davis, bariton, Toby Spence, tenor en verder ook de pianist Stuart Bedford. De Birdsong mogen er ook zijn, met de nodige vocale capriole. De tekst is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het kindermeisje van de twee zoons van de componiste, Alice Sayers. En dat horen we dus nu met de sopraan Janice Watson en pianist Stuart Bedford.

Dat was de sopraan Janis Watson en zij zong de Bird Song uit 1906, werk van Liza Lehmann dus. En dat de componist ook heel komisch uit de hoek kan komen, dat horen we nu met The Four Tales and a Moral. Dit keer tekent voor de tekst Hilaire Belloc. We luisteren naar de mezzosopraan Catherine Wynne Rogers en bariton Neil Davis met achter de piano Stuart Bedford.

En tot zover de Four Cautionary Tales en de Moral van Liza Lehman met Catherine Wynne Rogers, mezzosopraan Neil Davis bariton en pianist was Stuart Bedford. Het langste lied van Liza is And a Minion, naar een gedicht van Henry Wadsworth Longfellow uit 1899. Er bestaat ook een orkestversie van dit lied, maar we horen de versie voor sopraan en piano met Janice Watson en Stuart Bedford.

U hoorde de sopraan Janice Watson en zij zong Endymion van Liza Lehman. En aan de piano werd ze begeleid door Stuart Bedford. Dan weer een komische Liza met twee nonsense songs uit Lewis Carroll's Alice in Wonderland. U hoort Janice Watson wederom, de sopraan dus, Catherine Wynne Rogers met zijn sopraan, Toby Spence tenor, Neil Davis bariton en Stuart Bedford bespeelt de piano.

De Two Nonsense Songs van Liza Lehman hoorde u met Janice Watson sopraan, Catherine Wynne Rogers mezzo-sopraan, Toby Spence tenor, Neil Davis bariton en achter de piano zat Stuart Bedford. Op 29 juli 1918, 7 weken voordat de componist stierf, schreef ze haar laatste lied, When I'm Dead, My Dearest, naar een gedicht van Percy Bysshe Shelley. En we luisteren naar sopraan Janice Watson en Stuart Bedford.

En het was tot besluit When I'm Dead, My Dearest van Liza Lehman. U hoorde de sopraan Janice Watson en pianist Stuart Bedford. En tot zover dit programma, samengesteld voor de Concertzender door Cassandra van Acht.

0: Goedemorgen luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is Nieuw Verschenen.
1: Concerten voor orgel solo van Johann Adolf Hasse worden uitgevoerd door Manuel Tomadin op het Perschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo-orgel in Polcenico.

Tot besluit was dit motet Wachet auf Ruft uns die Stimme van Johann Christoph Friedrich Bach. Uitgevoerd door het vocaal ensemble Frankfurt en onder andere het concert Köln. Deze muziek vindt u terug op het label Capriccio. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars. Met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Welkom bij de Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolaj Lakovljevitsj Myaskovsky. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovsky werd geboren in 1881 in Novogoryevsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovsky nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolaj Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonieën van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bis groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sanssouci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doremalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis groot voor twee klarinetten en drie bassethorens KV-411 van Mozart door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meyer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En de nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modest Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzo-sopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibis op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.